is Franja Du Plessis, dit slaat hard, net hier op 98.6 FM Stereo. Daar is al nuwe ene vanoggend hier op The Morning Lock in. En is so vibe liedjie, want weet jy wat, gaan slaat hierdie maandag hard. Just do it, just go for it, you got it, you got it, ek weet you got it. Maar, to get you there, as jy nou nog nie daar is nie, lekker muziek en dan ook natuurlijk finish the chorus. So, ek weet gesê, ek het ongelooflik makkelijk vir jou volgend gemaak, want het is ongelooflik makkelijk. Ek onthou, toe hierdie liedjie uitgekom het, people were obsessed. Obsessed. Ek meen, mense is nog steeds obsessed, maar toe hierdie liedjie uitgekom het, obsessed. So, ek gaan weer speel, ek wil graag hier met hom klaarmaak vir my op 062. 344-5545, here we go.

0: now too late. I know I'm just a fool, but I swear I can change. I can steal you the stars. That is second hand card by Ben and Kelly Clarkson.
1: I can steal you the stars, but I can give you the second hand heart.
2: Love it, love it, love it. Dankie AC, dankie Mandelu. Yes, dit is natuurlijk second hand heart. Kom ons kyk wie het hom nog reg. Anders jy het hom reg, Karen Anzel, in die kolleg het een gekry van Hermina af. Jy het hom reg, daar het ek nog een gekry. Klippie het probeer, maar hy was nabij, hy die broken heart gedeelte daar gehad. So, is okay. Lirika, jy het hom ook reg. Nog een ingekryf van Lindy af, jy het hom reg, Megan, jy het hom ook reg. It was Kelly Clarkson, Ben Hay now, I can give you the stars, but I can give you the second hand heart. Dit was volgens een Finish the Chorus woorde. Bye bye, dankie vir allemaal wat Finish the Chorus saam gespeel het. Ek het klaar lekker voor self vanmorgenoggend gekry. It's a good one. So jy wil definitief saam speel. Dit gebeur morgenoggend tussen 7 en 8, maar vir nou kan jy jam. It's Ben Hay now, it's Kelly Clarkson, it's second hand heart.

0: keeps another cup of coffee smooth, unlike your Monday morning.
1: Net op Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Groot op Afrikaans, groot op Tunes.

En daar is hy, 90.6 FM Stereo, Enrique Iglesias, daar saam met Kellis, and I'm Not In Love. The Shape Sisters, voor het daar gewees met Lola's Theme, en ons het afgeskop met Laura Branigan en Shattered Glass. En daar is hy, goeiemiddag Valdroek, lekker om saam julle te keier op hierdie maandagmiddag. Vertrou, julle het een wonderlike naweek gehad, lekker uitgeris, maar nou ja, daar is hy, weer terug sout myne toe. Maar dis lekker, dis lekker. Altijd lekker om saam hier te keier op een maandag, die begin van een nieuwe week, is lekker bewolk buiten, en ek weet nie, gaan ons moontlik een bykie reen kry later, hey, ons gaan bykie, so net so voor half vier vanmiddag, ons bykie kyk wat sê die weerman, of dit wel een moontlikheid is. Nou ja, daar sê dankie aan ons collega Daryl Grant, hy is weer morgenmiddag achter die microfoon vir de lunchbox tussen 12 en 3, daar sê lang rusbreekje wat hy gehad het nou verlede week. Maar nou, kom ons koekeloer en kyk wat gaan aan hierdie eerste uur van Overdrive moeilik gemaakt deur Gelmar. Ons het binnenkort het ons hier nostalgiese treffer wat ons vir julle gaan draai. Ons het ook dan hy geluid wat op pad is, net soos kyns na half vier vanmiddag, moeilik gemaakt deur Wines 2000 Amateur Winders. Toen afvoer draai ons het weer, 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe en dan om 4 uur is het Afrikaanse nuus en sport. As daar enige probleem op die paie is, asseblief, stuur het vir ons deur op die WhatsApp nummer, sê vir ons waar het is, 062-344-5545. But right now, it's time for your nostalgic hit. It's Christopher John Davison, or we just name as Christopher. Here he is with a song called High on Emotion. Such a cool song for a Monday afternoon. Started out as an art rock performer. There you go, bit of useless information.

En daar sê hy, dit is natuurlijk niemand anders als Chris Rian gewees met Let's Dance. Righto, ons is nou natuurlijk bezig met die geluid en ek wil hê julle moet mooi luister na die volgende geluid en dan vir my sê wat het is voordat ek nou vir julle leidraad gee. So, luister eers mooi en dan sê julle vir my wat julle dink hierdie geluid is.

0: exciting Home Improvers Daily is the sponsor of Overdrive with Jimmy.
1: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.